0: More the good stuff, more the time, and family favourites here on 90.6, where you feel at home, Sunday afternoons, 5 to 9, some at May, Jeffrey, near die beste van die 60s, 70s, 80s en 90s. Ek hoop dat jy soortgelijk lekker rustig is, soos ons recht maak van number ones through the decades. Hierdie week se nummer 1 treffer, volgende van 1965, 75, 85 en 95. Om na te sien, ons gaan vir jou bring in die volgende paar oomblikke. The Rolling Stones, Rod Stewart, David Bowie, saam met Mick Jagger, en dan ook iets van Michael Jackson. Alles deel van number ones through the decades. Bly gerus met ons, hier op 90.6 en 906 TV. Voel die muziek, beleef die energie.
1: Music for the people.
2: Taking you back to the classics with your family favorites.
3: Your number ones from all the decades.

Nog meer rustige klanken hier op 90.6 1906 TV. Voel je muziek, beleef die energie. Op Family Favorites, Hello Mike and of Jeffrey, Ryan Ferry en Roxy Music's A Slave to Love. Modora, is nog tijd voor jou? Hierdie tijd van die aand, herinner ek jou net aan dat ons verzoek hier tussen 8 en 9. En al so lang volgens jou liedjes wat jy graag na wil luister in die verzoek hier. Na 062-344-5545 kan stuur. As het nog nie op jou foon gebeur is die nommer nie, 062-344-5545. Hoop ek het stadig genoeg vir jou, duidelik genoeg vir jou gegee, sodat jy dit nou op jou selfoon kan bere. Jazzing it up, coming up next day on Family Favorites. We bring you some jazz standards this time of Sunday evening. Anita O'Day together with Dinah Washington. We love the lady vocalists as far as the jazz scene is concerned. So this evening, no different. Do stay with us for that. Here is Anita O'Day.

0: Adverteer jou besigheid op 'n wenstasie. 90.6 FM Stereo. Skakel ons nou op 0861-827-906 om met een van ons konsultante te praat. Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906. Adverteer jou produk op die valse trefferstasie. Skakel 0861-827-906 en reël 'n afspraak met een van ons konsultante om jou by jou onderneming te kom besoek. Dis 0861-827-906.
1: You're part of the family.
2: I got my head out this sunroof. I'm blasting off
3: favorite tunes. When the music does the talking.
2: But just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head.
4: 90.6 FM.